Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Er schreven zich nog nooit zoveel studenten in voor het toelatingsexamen van arts, tandarts of dierenarts. De examencommissie telde er net geen 8500, of 12% meer dan voor het examen van vorig jaar. In totaal gaat het zelfs om iets meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommigen zich voor meerdere examens inschrijven. Na de fraude met AI vorig jaar is het examen trouwens voor het eerst in 6 jaar tijd weer gewoon op papier. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het Parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan, is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henao legt uit.
2: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten, het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: En in het voetbal vertrekt Wouter Franke na dit seizoen als trainer van STVV, dat meldt HLN. Dat betekent dat hij morgen voor de laatste keer op de bank zal zitten als hoofdcoach. Franke heeft er een topseizoen op zitten bij STVV. Hij bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Waar Franke naartoe zal gaan, is nog niet bekend. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden, aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Dat is 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henouw legt uit.
3: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
1: Op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Zijn film Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op een gouden palm. En voetbalclub STVV moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Wouter Franke gaat zijn contract niet verlengen. Maar waar hij naartoe zal trekken is nog niet duidelijk. Morgen is alleszins zijn laatste match als hoofdcoach bij STVV. Franke heeft er een topseizoen op zitten. Hij bracht STVV naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Piedewin.

Hoek was 22 toen ze in 1997 internationaal doorbrak met deze Nobody's Wife. Vandaag nog eens terug te horen hier zo vroeg in de ochtend in de ochtendradio bij Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. En die muziek die komt dit weekend heel dicht bij jou. Daar ga ik straks meer over vertellen. Een hele prettige zaterdag, beste vrienden. Als je nu voor de kleerkast staat, het wordt vandaag een mini kleedje, korte broek en een t-shirt.

Eduard Martinus Kattenberg. Dat is de naam van Tino Martin. Je weet dus waarom hij die naam nu gebruikt. Als je als Eduard op een podium moet gaan staan, zal er waarschijnlijk niet te veel volk komen kijken. Op zaterdag 30 juni trekt de Brugge Pride Parade door Brugge. Van 11 ochtends tot 11 avonds ben je welkom bij Vrijplaats Brugge, het vertrek- en ontmoetingspunt voor een dag vol kleur, sfeer en verbondenheid. Wil je meer informatie? Ga dan nu kijken via www.brugsepride.be.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle. Waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Broer en zus Carpenter uit 1974 en Please Mr. Postman op zaterdagochtend hier in de ontbijtradio bij Melinda FM. We komen dit weekend naar buiten. Het is te zeggen, we komen met onze studio naar de markt in Middelkerken. Vandaag, morgen en overmorgen zijn we daar te gast met onze Melinda on Tour. Meer details weten is nu even naar onze Facebookpagina surfen.
1: Ontbijtradio met Piet de Bin.
2: Melinda FM.
3: Freezing cold in 8 to 9 2 0.
4: You're the cold.

een paar aperitiefjes en je zal de titel van deze plaat ook wel kunnen uitspreken. Je hoorde Adriano Celentano hier bij Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Zaterdag, vandaag dus, zal het een overwegende droge dag blijven. Zonnig met soms wat hoge of middelhoge bewolking. Het wordt opnieuw heel warm met maximaal van 24 tot 29 graden in het binnenland. Hier bij ons aan de kust, daar zal het goede 26 graden worden. Morgenochtend kan er lokaal wat mist voorkomen, maar in de meeste streken is het gewoon licht bewolkt met enkel hoge sluierwolken. Ook morgen weer temperatuur in het binnenland van een goede 28 graden. Hier aan het zeetje een draaglijke 26 graden. En dit is Paul van Vliet.

ik dover voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

0: Meteen het vuur aan de muzikale lont op zaterdagochtend in de ontbijtradio hier bij Melinda FM met muziek van The Rolling Stones. We komen dit weekend met onze studio naar buiten. We komen met de Melinda on Tour naar Middelkerke. En er zijn nog andere leuke evenementen die op touw staan, want op zondag 14 juni brengt Euphonia een bijzonder muzikaal moment naar Torhout met twee intieme concerten onder de noemer Festival d'Amour. In de prachtige grote kapel van de Kunstacademie Torhout wordt de liefde centraal gezet. Er zijn twee concertmomenten voorzien. Eén om 11 uur in de voormiddag en één om 3 uur in de namiddag. Een unieke kans om even helemaal ondergedompeld te worden in muziek die recht naar het hart gaat. De toegang bedraagt €17 voor volwassenen, €5 voor kinderen en €3,40 met kansentarief. Festival d'Amour met Euphonia. Twee concerten, één grote ode aan de liefde.
1: Ontbijtradio met Piet de Bin.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Goedemorgen. Heeft er al iemand voor de koffiekoekjes gezorgd? Allee, dat is in orde. Ik zorg voor de muziek. Wij zijn samen tot 10 uur hier bij Melinda FM.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De school voor verpleegkunde IC Dien die start volgend jaar met de bouw van een nieuwe campus aan de Brugse Steenweg in Roeselaren, vlakbij het AZ Delta en het Welzijnshuis. Het gebouw krijgt 5 verdiepingen en moet klaar zijn in 2028. Minister van Energie, Mathieu Bihet, die legt binnenkort een aangepast voorstel voor het energieeiland in Oostende voor. Het nieuwe scenario voor de onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk zou zo'n 2 miljard euro goedkoper zijn. In Beernem beginnen de werken om het gevaarlijke kruispunt aan het station veiliger te maken. Er komen afgescheiden fietspaden, oversteekplaatsen en verkeerslichten die fietsers en auto's gescheiden houden. Textielbedrijf Siyung Industries heeft in Ardooien een nieuw Experience Center geopend in aanwezigheid van premier Bart De Wever. In de 3000 vierkante meter grote belevingsruimte ontdekken bezoekers alle producten en merken van het bedrijf. Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de Vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Wie wil meevaren op de Brugse rijen, zal binnenkort ook online tickets kunnen kopen. Nu kan dat enkel aan de loketten van de 5 rederijen, waar op drukke momenten lange wachtrijen ontstaan. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. Roeselaren organiseert volgend jaar voor het eerst een marathon naast een halve marathon. De sportvereniging De Rode Lopers die werken daarvoor samen met de stad Isegem, Ingelmunster en Ardooien. En deelnemers die lopen langs tal van groene plekken. Voetbalclub Rekhem Sport die kan zijn terreinen nog 9 jaar blijven gebruiken. Het bestuur heeft het huurcontract kunnen verlengen, nadat de eigenaars de gronden opnieuw voor landbouw wilden inzetten. De club die spreekt van een opluchting. In Blankenbergen starten Sea Life en de Proper Strandlopers een project om scholieren bewust te maken van de impact van zwerfvuil. Via een opruimactie, opdrachten en een trash bingo ontdekken klassen welk afval aanspoelt en wat dat betekent voor dieren en het ecosysteem.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Goedemorgen, je luistert naar Belinda FM. Elk moment muziek die je kent, dit is de ontbijtradio op zaterdagochtend 23 mei. Het is feest, niet alleen op de radio, maar ook feest in Middelkerken, Sluze Kermesse. En wij zijn erbij met Belinda FM on tour. Vandaag, morgen en overmorgen maken we van daaruit live radio.

0: Goedemorgen, er wordt ons vandaag, morgen en overmorgen mooi zomerweer voorspeld. Ideaal dus om met de hele familie eens buiten te komen. En als je plannen op lange termijn wilt maken, wel, ik heb misschien een goede tip, want op zaterdag 13 en zondag 14 juni wordt het centrum van Gistel omgetoverd tot een bruisende avondmarkt tijdens de dolle dagen. Van 1 tot 8 ben je welkom voor een gezellige markt vol standen, sfeer en zomerse beleving. Bezoekers die kunnen er gratis rondwandelen en genieten van tal van kraampjes, leuke optredens en randanimatie voor jong en oud. Ideaal voor een ontspannende namiddag en avond in het hart van de stad. De dolle dagen Gistel, gratis, gezellig en vol sfeer. Je moet zeker eens langskomen en samen met ons meebeleven.
1: Melinda FM, 18, Piedewin.
2: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

0: Ontdek IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het was muziek uit Nederland met BZN hier bij Melinda FM. Kom dit weekend zeker eens langs op Slusse Kermesse, feest in de tent. En wij van de radio zullen er live radio maken. Vandaag, morgen en overmorgen staan we met onze studio op het Marktplein in Middelkerken. Dus ik verwacht jou er zeker bij.

We krijgen vandaag overwegend zonnig weer met soms wat hoge of middelhoge bewolking. Het wordt opnieuw zomers warm bij maxima van 24 tot 29 graden in het binnenland. Hier aan zee komen we uit bij een goede 26 graden. Morgenochtend kan er lokaal nog wat mist voorkomen, maar in de meeste streken is dat gewoon licht bewolkt met hoge sluierwolken. In de namiddag kunnen er wat meer stapelwolken ontstaan. Ook morgen weer zomerse temperaturen in het binnenland 29 graden. Hier bij ons aan de kustlijn gaan we toch ook nog een mooie 26 graden halen.

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Duitse synthpop uit begin jaren 80 van Alphaville. Ook bij ons in Vlaanderen zijn ze een tijd heel populair geweest. Ook met die grote hit Big in Japan. En dit was de opvolger Jordis Sounds Like a Melody. Een hele prettige zaterdagochtend. Je luistert naar Melinda FM.

fijne zaterdagochtend. Je luistert naar Melinda FM. Op elk moment muziek die je kent. Het is ondertussen bijna 10 uur, dus het einde van de ontbijtradio. Maar het muzikale feest blijft gewoon voort te duren. En je kan de komende 3 dagen het allemaal live komen meemaken. Want we zijn met onze Melinda on Tour studio op het Marktplein in Middelkerken voor Sluzen Kermessen. Het wordt mooi weer, dus dat betekent dat je meer dan welkom bent. We verwachten je minstens 1 van die dagen. Zon zal er zijn, dus gesmeerd moet er ook. Maak er een fantastisch Pinksterweekend van. Graag tot zaterdag.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 11. De Borenbreker. Gastronomie en toerisme. Met toeristisch en culinair journalist George Keters. Yeah.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Dag Barbrekerfans, we wensen jullie alvast een sterk familiaal en gezellig Pinksteren toe. Maar wij kijken graag uit naar de jaarlijkse vissershulde in Nieuwpoort. Een traditie die diep verankerd zit in het maritieme hart van de stad. Op Pinkstermaandag 25 mei sluit Nieuwpoort het weekend af met een jaarlijkse vissershulde. Om 10 uur vindt u in de vishal van de stedelijke vismijn een herdenkingsmis plaats ter nagedachtenis van alle overleden vissers. Aansluitend volgt de zegening van de schepen aan de kade, waarna het gezelschap in stoet naar het vissersmonument trekt voor bloemengulden. Familieleden van overledenen, vissers, vertegenwoordigers van de visserijsector, verenigingen, overheden en inwoners brengen er samen een ingetogen eerbetoon aan iedereen die op zee het leven liet. Achter elke naam schuilt een gezin, een verhaal en een leven dat verbonden is met de zee.

Ten voor hun brasserie Croco, voor geen restaurant de Sauteuse die ze recent overnamen. Ze staan tegelijk in voor de uitbating van Crocomaat op de hoek van de Duinenweg en de Louis-Rogierlaan. Geen reden dus om nog honger te lijden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: In Westende kan je nog tot maandag 25 mei, dat is tweede Pinksterdag, nog genieten van Beach Jumping Middelkerke. Een springcompetitie voor paarden op het strand, uiteraard bij laagtij. De inkom is volledig gratis en kinderen kunnen er genieten van tal van kidsactiviteiten. De strandbar staat open voor barbecue en de DJ's zorgen voor de nodige ambiance. Standhouders en foodtrucks vullen het geheel feestelijk aan. Dus paardenliefhebbers, allen daarheen.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Alweer feest in Middelkerke, want dit weekend pakt Bart van de Kerkhoven en zijn ploeg 5 dagen lang uit met een schitterend programma op de jaarlijkse traditionele Sluze Kermissen. Nog toegankelijk tot en met maandag 25 mei op het Marktplein, elke dag van 13.30 uur tot 22 uur. Er zijn diverse festiviteiten en optredens in de feesttent en vandaag is er de grote Wandelwolf en kan je genieten van de Sluze Games met het Belgium Firefighter Team. Gevolgd door Dag en Avond Marten, DJ DMC en Top Guns brengen u terug naar de jaren 80 en vooral dit nog, onze eigen mobiele studio van Melinda FM staat elke dag paraat met live radio, leuke muziek en diverse babbels met even leuke personen. Dus tot straks op Sluze Kermissen.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Ik weet het, we hebben er lang moeten opwachten, beste luisteraars, maar binnen enkele weekjes ligt de nieuwe Barbreker opnieuw op tafel. Opnieuw 124 pagina's informatie over het reilen en zeilen op toeristisch en gastronomisch vlak in vooral Middelkerken, aangevuld met het beste van beide buren uit Nieuwpoort, Oostduinkerken, Kokzijde, Diksmuiden en de Westhoek. Traditioneel ook enkele adresjes uit de Côte d'Opale en een kijkje op de toppers die er zitten aan te komen. Straks meer daarover, maar nu tijd voor wat muziek.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: Zoals beloofd kijken we alvast uit naar de toppers van komende maanden. Op 13 en 14 juni kan men opnieuw genieten van de streetmarkt, waarbij Volkswagenbusjes zich in de kijker stellen op de Koning Ridderdijk in Westende Bad. Een weekje later pakt Middelkerke uit met de langste toog van het land, zeg maar Bier aan Zee. En dit is van 19 tot 21 juni. Dan steken de beste brouwerijen de koppen bij elkaar en schuiven ze hun beste biertjes naar voren. Allemaal te genieten in horecazaken op Wandeldijk in Middelkerke. Meteen het licht op groen voor een hopelijk leuke en vooral feestelijke zomer.

0: Welkom in de Barbreker. Gastronomie en toerisme.
1: We gaan er vandaag uit met een vraag van een hondenliefhebber die zijn geliefde viervoeter graag op een strand uitlaat. In Middelkerken is het duidelijk. Tijdens de zomermaanden mogen geen honden wandelen op het strand tussen 15 juni en 15 september. Met uitzondering van begeleide honden en diensthonden. Maar niet getreurd, de hondjes mogen wel op het strand in drie speciale toegestane delen. Met name ter hoogte van de Louis-Rogierlaan op de wijk Krokodille, ter hoogte van de Carlton in Middelkerken en om en rond de Crystal Palace in Lombardzijde. Dit alles gezegd zijnde is het weer tijd om de boeken toe te doen. Meer toeristische en gastronomische info, dit krijgt u volgende week in een nieuwe Barenbreker. Tot dan!
0: Tot zover de Barenbreker. Gastronomie en toerisme. Lees ook het magazine en volg ons op Facebook. Tot volgende week!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Roeselare organiseert volgend jaar voor het eerst een marathon naast een halve marathon. De sportvereniging De Rode Lopers die werken daarvoor samen met de stad Isegem, Ingelmunster en Ardooie. En deelnemers die lopen langs tal van groene plekken. Wie wil meevaren op de Brugse rijen, zal binnenkort ook online tickets kunnen kopen. Nu kan dat enkel aan de loketten van de 5 rederijen, waar op drukke momenten lange wachtrijen ontstaan. Minister van Energie, Mathieu Bihet, die legt binnenkort een aangepast voorstel voor het energieeiland in Oostende voor. Het nieuwe scenario voor de onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk zou zo'n 2 miljard euro goedkoper zijn. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. In Beernem beginnen de werken om het gevaarlijke kruispunt aan het station veiliger te maken. Er komen afgescheiden fietspaden, oversteekplaatsen en verkeerslichten die fietsers en auto's gescheiden houden. Textielbedrijf Siyung Industries heeft in Ardooie een nieuw Experience Center geopend in aanwezigheid van premier Bart De Wever. In de 3000 vierkante meter grote belevingsruimte ontdekken bezoekers alle producten en merken van het bedrijf. De School voor Verpleegkunde, IC Dien, die start volgend jaar met de bouw van een nieuwe campus aan de Brugse Steenweg in Roeselare, vlakbij het AZ Delta en het Welzijnshuis. Het gebouw krijgt 5 verdiepingen en moet klaar zijn in 2028. In Blankenbergen starten Sea Life en de Proper Strandlopers een project om scholieren bewust te maken van de impact van zwerfvuil. Via een opruimactie, opdrachten en een trash bingo ontdekken klassen welk afval aanspoelt en wat dat betekent voor dieren en het ecosysteem.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.

Dat was een inkomertje voor vandaag, deze van Blondie en Maria. En wij heten iedereen van harte welkom. En dit hier live in Middelkerken, dit op het Marktplein van Middelkerken.

Jean-Jacques Goldman. Samen nog met Michael Jones en Je te Don. Morgen is er eigenlijk de 5e editie van het Harley-Davidson-treffen hier in Middelkerken. Het evenement die start eigenlijk al om 9:30 op het Marktplein. En alle eigenaars van een Harley of geïnteresseerde bezoekers zijn van harte welkom. Inschrijven, dat kan je nog ter plaatse doen en het kost €12, inclusief een koffie, ontbijtkoek en de rondrit van ongeveer 120 kilometer met een tussenstop en consumptie. Na de informatie hier gaan we een gesprek hebben met Edgar, die meer uitleg zal geven over het treffen van morgen.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: geef toe wat je allemaal kan doen met een klassiek nummer. Vind je het ook niet, hè? Zou we zijn, Evand. Zeg, even, Egar, een goeiemorgen. Sluizenkermissen op zondag. Die begint eigenlijk met een rondrit van motoren. En eigenlijk niet zomaar motoren. De Harley Davidsons die komen eindelijk nog eens van stal. Geef toe, dat moet deugd doen.
1: Absoluut. Na de koude en natte winterperiode is het zalig om opnieuw van zonnige rondritten te kunnen genieten.
0: Ja. Dus morgen eigenlijk het vijfde Harley-treffen. Dat is tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Wat mogen we eigenlijk allemaal verwachten bij jou?
1: Ja, wij hopen met dit prachtige weer op een talrijke opkomst. En vooral dat de deelnemers kunnen genieten van een mooie uitgestippelde route. Ook gewone bezoekers zijn welkom om de blinkende motoren te bewonderen.
0: Ik ga nog eens iets vragen. Stel je nu voor, ik heb thuis dus een Harley Davidson. Je weet wel, zo'n fantastische machine. Netjes opgeblonken en dergelijke meer. En ik hoor dit nu pas op de radio. Kan ik eigenlijk nog inschrijven en hoe doe ik dat?
1: Ja, zeker. Geen enkel probleem. Iedereen met een Harley kan zich inschrijven op het Marktplein te Middelkerken vanaf 9:30 om deel te nemen. Deelnemers worden ontvangen met een koffie en een koffiekoek. Onderweg is er ook een leuke tussenstop voorzien met een gratis consumptie. En na de rit komen we opnieuw op het Marktplein aan voor een gezellig samenzijn.
0: Edgar, ik heb dan nog zoiets. Morgen vroeg om 11:00 gaan we vertrekken hier van op het Marktplein, oké? En een tocht van ongeveer 120 kilometer. Waar gaan we eigenlijk nog naartoe gaan?
1: Deze rondrit gaat volledig door onze mooie West-Vlaamse polders. De bedoeling is om samen op een rustige manier te genieten van kleine wegen en landelijke omgeving.
0: Iedereen die nu een Harley heeft, dus stel je voor, ik heb net een Harley gekocht, ja? En ik wil eigenlijk lid worden. Kan dat zomaar? Want jullie zijn dus wel een vriendengroep en jullie hebben wel de normen en de waarden daarvoor.
1: Jazeker. Iedereen die een Harley bezit, kan lid worden van onze vriendengroep. Dit kan via onze Facebookpagina van Harley Middelkerken.
0: Naar daar moet je dan surfen en dan krijg je alle informatie daarvan.
1: Exact.
0: Goed. Edgar, hou het veilig onderweg. En we bedanken je alvast voor het gesprekje.
1: Dank je wel. Graag gedaan.

Met dit nummer van Mardi Gras gingen we eigenlijk al terug naar de begin van de jaren 70. En too busy thinking about my baby. Ja, op wat moet je anders gaan? Hè? Weet je niet wat te doen vandaag? Kom gerust naar Sluze Kermis. Want we staan hier live en dit op het Marktplein van Middelkerken. En er valt enorm veel te beleven vandaag. Muziek draaien we uiteraard ook nog. Deze van Clarence Clemens en Jackson Browne.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

En voor het originele moeten we eigenlijk al terugkeren naar Patty Bravo met Pasa Idea. We hoorden nog eens deze van mama's jasje. Wat hebben we nog voor nieuws voor jullie? Wel, er is een nieuwe zomerbar, meer bepaald marktbar. En dit in Middelkerk. De ingang dat is via het Slachthuisstraat, dat is de achterkant van de markt. En nog tot en met morgen is er een try-out. En ze zijn dan wel van plan om open te doen in juli en augustus. En dan zijn ze trouwens alle dagen open van 15 tot 21 uur.

Het is meteen nieuw werk geweest voor deze van de Starlights en Kellen. Zo, mijn tijd zit er eigenlijk op voor vandaag. En straks na 12 dan krijg je Blinda's Top 30 te horen met Maarten. En ik maak met jullie een nieuwe afspraak maandagmorgen om 6 uur. Graag tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je zwemmen, maar mispak je niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
2: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
1: En hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. De vastgoedmarkt lijkt af te koelen. 4 op de 10 makelaars verkochten de eerste 4 maanden van dit jaar minder woningen. Dat blijkt uit de trendmeter van vastgoedfederatie CB. Het gaat om een daling van 10% tot 15% tegenover eind vorig jaar. En huizen en appartementen staan ook langer te koop. Je hoort Christophe Thijs van CB.
3: De voornaamste verklaring is uiteraard de stijgende rente. Kopers beginnen dan wat te aarzelen. Je moet gewoon veel meer afbetalen als je een lening aangaat. Maar ook ja, de economische onzekerheid speelt daarin een hele belangrijke rol. Mensen nemen een wat afwachtende houding aan. Dus het is niet abnormaal dat die markt zo reageert en dat er wat afkoeling is.
1: Maar ook de onzekerheid over de renovatiepremies speelt mee. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. Basketster Julie van Loo moet opnieuw op zoek naar een andere club. Ze kreeg een tijdelijk contract bij New York Liberty nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu wordt dus ook haar tijdelijk contract niet verlengd. Het was een tussenoplossing, dus komt niet als een verrassing. Je hoort van Loo.
4: Op zijn minst was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
1: Van Loo speelde in totaal 5 wedstrijden voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook koeler, maximaal rond 23 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30 met Maarten.
5: Luisteraars, een hele fijne middag en welkom. Welkom bij de Melinda FM Top 30. Het is vandaag de lijst van 23 mei, Pinksterweekend. Dat betekent ook dat wij hier te gast zijn in Middelkerke op Sluisse Kermissen. We zijn hier nog te gast tot maandagavond, 6 uur. Live programma's, je kan het allemaal komen bekijken, komen beluisteren. Doe maar wat je wilt, het is fantastisch goed weer. Je bent hier van harte welkom. De Melinda FM Top 30, ik zei het al van zaterdag 23 mei. Dit is een lijst met 15 stijgers. Verder ook 12 dalers. 2 platen zijn stationair deze week en er is 1 nieuwkomer. Dat betekent dat er ook weer 1 plaat verdwenen is uiteraard. Dat zijn Widom Temptation samen met Smash Into Pieces en Somebody Like You. Zij zijn verdwenen na 13 weken notering in de Melinda FM Top 30. En dan nog even terugkijken naar vorige week. De top 3 zag er als volgt uit. Op 3 hadden we Shakira met Zoo. 2 was voor Teddy Swims. En Mr. Know-It-All en Alex Warren haalden nog maar eens de nummer 1 binnen met Fever Dream.

nummer 30 uit de lijst. Kamrad, Be Mine, vorige week nog 29. Inderdaad, één plaatsje gezakt. Eens en ondertussen 21ste week. Kamrad, Belgische fans, hopen hem deze zomer nog aan het werk te kunnen zien. Op een of ander festival, voorlopig staat hij nergens gepland. Maar je kan hem in ieder geval wel live zien in Luxemburg en Duitsland. Allen daarheen, zou ik dan zeggen. Goed, we zitten bij nummer 29. Komt van 30, één plaatsje winst voor Niall Horan. Dit is Dinner Party.

laatste week en een plaatsverlies van 27 naar 28. David Guetta samen met Jennifer Lopez en Save Me Tonight. De Belinda FM Top 30 van zaterdag 23 mei. Ik zei het al, 15 stijgers, 12 dalers. Twee platen zijn stationair deze week. En er is één nieuwkomer en die gaan we nu draaien. Op nummer 27, het officiële Belgische WK voetballied. Hier zijn Sylvie Crush en Romeo Elvis. Nieuw op 27.

De Melinda FM Top 30 live op Sluis Kermis. Dit was nieuw op 27. Cindy Crush en Romeo Elvis. Kiss the Grass, Ali Ali. Mensen die de jaren 80 hebben meegemaakt of de muziek van de jaren 80 ambiëren, die zullen dat heel fijn vinden. Goed, nog tot 2 uur zijn we hier met de top 30. Straks na 2 uur uiteraard is er weer een 2 uur lange show met Frankie de Batselier en ook Stef Tiedemans, die komt deze middag nog langs. Wij zitten bij 26, vorige week 28. Dit is Bazaar.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De grootste hits van dit moment in de Melinda FM Top 30. Nummer 25.

Op 25 deze week, vorige week nog 22. Snel uitgerekend, 3 plaatsen verliezen zijn 12e week. Dat was Samber en Homebreaker. Dit is Taylor Swift. Haar vinden we op 24. Ook zij zakt 3 plaatsen. I had a bad habit. Met Opa Light.

op 23 en van Belgische makelaar DJ Lesje samen met Milo. Forever Young. Jong blijven en vrijheid, dat is het thema van dit nummer. Dit is, dit zou nummer 23 moeten worden. Alleen wil hij niet vertrekken, dus dan gaan we het anders moeten oplossen. Even kijken om hier wat snel aan te passen. 21 dan maar, Olivia Rodrigo en Drop That.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo en Drop Dead. Zij staat deze week op 21. Komt van 23 en stijgt dus twee plaatsen in haar derde week. We hebben even een klein technisch probleem. Vandaar dat we nummer 22 niet hebben gedraaid. We proberen dat straks nog wel even over te doen. Daar staat, ik geef het zo meteen wel even mee, want ik maak een overzichtje. Van 30 tot en met 21 gaan we. Op 30 hadden we Kamrat en Be Mine. 29 was voor Niall Horan en Dinner Party. Dan hadden we op 28 David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight. Op 27 Sylvie Crush en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Allee, allee, de eerste en enige nieuwkoper van deze week. Op 26 draaiden we Bazaar en Een Nacht in Amsterdam. 25 was voor Somber en Homewrecker. Dan op 24, vorige week nog 21, Taylor Swift en Opalite. 23 DJ-licious en Milo met Forever Young. 22 Another featuring 54 Ultra en Talk to You. Dat hebben we dus helaas niet kunnen draaien. Proberen we zo meteen nog eventjes voor elkaar te krijgen. En op 21 hadden we Olivia Rodrigo met Drop Dead. We gaan door met 20. Daar staat Thomas Gray. En dat nummer van Thomas Gray, dat heet nog steeds Rumors. Stond vorige week op 18. Zakt twee plaatsen in zijn ondertussen 14e week. Dit is Thomas Gray.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Grootste hit van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30, nummer 19.

Noord-Molinde FM Top 30 nog steeds live op het Marktplein in Middelkerken. Sluisse kermissen 2026. Alles is hier aan de hand. Dus de voorbereiding aan het treffen voor de Sluisse Games. Dat zijn games die in samenwerking lopen met de Belgium Firefighter Team. Met het Belgium Firefight Team, zo moet ik eigenlijk zeggen. Later op de avond is er ook nog feest hier in de tent. Back to the 80s met de DJ Stubguns en DJ DMC. Dat komt er allemaal nog aan vanavond. Maar straks dus de Sluisse Games in samenwerking met de mensen van het Belgium Firefighter Team.

twee plaatsen winst van 20 naar 18. Baby Rexha samen met Faithless en New Religion. Dit is 17. Ook zij, of hè, stijgt twee plaatsen.

Van 19 naar 17, twee plaatsen winst dus voor Cameron Whitcomb. Het mooie stemgeluid uit Canada en Kingdom of Fear. Dit is nog nummer 16, Taylor Swift. Zij staat ook deze week twee keer in de lijst hier op 16. Dus vorige week nog 14 met The Fate of Ophelia, de voormalige nummer 1. Aansluitend krijgt u ook nog Gary Hager en zijn nieuwe single, de airplay van afgelopen week. Tot straks voor deel 2.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Anne Beun van de kustreddingsdienst.
2: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
1: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen, dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt Van Loo.
3: Als de mens was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb mij daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
1: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maximaal rond 23 graden dan.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Nummer 15.

Suzanne en Freek. Halverwege, inderdaad, we zitten halverwege de Melinda FM Top 30, want zij staan deze week op 15. Vorige week 17, binnen dus twee plaatsen in een 11e week. Goed, de Melinda FM Top 30 live van op het Marktplein in Middelkerken. Snoeze kermissen. Geleidelijk aan komen de kermisattracties erbij, gaan ze straks open. Wat is er al open? De foodstands, die zijn er al. En ja, om 2 uur is er uiteraard die Snoeze Games met de mensen van het Belgium Firefighter Team. Straks om 2 uur start dat hier allemaal. Het loopt tot 5 uur deze middag. Er wordt ook gedartst in de tent. Er is een dartstoernooi en er is ook een wandelwoef. De tweede wandelwoef, die is nu volop aan de gang. De beestjes krijgen het waarschijnlijk wel wat warm, maar het moet allemaal kunnen. En vanavond in de tent Back to the 80s met het optreden van Top Guns en ook DJ DMC. Goed, de top 30, daar waren we gebleven. Nummer 14, vorige week 13. Dit is Shanna Spyro en Die on This Hill.

Harry Styles in het kader van zijn wereldtournee. Momenteel op doortocht in Europa. Deze dagen treedt hij een aantal keer op in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles, 7e week en hij zakt van 9 naar 12 met The American Girls. Op 11 vinden we Maan Smit samen met Niall Horan en Drive Safe.

De nummer 11 uit de Melinda FM Top 30. Dat waren Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Tijd voor een tweede overzicht. Dat beginnen we bij 20. Op 20 hadden we Thomas Gray en Rumors. 19 was voor Jesse, Jack Style en John en Turn the Lights Off. Op 18 draaiden we Baby Rexha samen met Fateless en New Religion. Dan op 17 hadden we Cameron Witkamp met Kingdom of Fear. De Fate of Ophelia van Taylor Swift stond op 16. Dan op 15 kwamen we Suzanne en Freek tegen met Halverwege. 14 was voor Shanna Spyrou en Die on This Hill. Risk It All van Bruno Mars stond op 13. 12 was voor Harry Styles en American Girls. En het gedraaid was op 11. Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Dit is de nummer 10 van deze week. Vorige week stonden ze nog op 11. Max en Andy Grammer en The Thing I Love.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: De grootste hit van dit moment in de Melinda FM Top 30, nummer 9.

Roll, gewapend met een fantastische stem en ja, getaaid in heel veel mooie tattoos. I'm Good staat deze week op 9, vorige week 10. Hij wint dus één plaatsje. De Blinde FM Top 30 live van op het Marktplein in Middelkerken nog tot 2 uur. Om 2 uur komt Frankie de Batseli hier. Straks om 4 uur is het Stef Tielemans. Tussenin zijn er ook nog interviews met Luc Steno en Wim Hels. Dat komt er allemaal nog aan als u blijft luisteren deze namiddag. U bent nog steeds welkom hier op het Marktplein. Er valt hier van alles te beleven. Er zijn de kermisattracties, er zijn foodstands. Er zijn ook verschillende activiteiten zoals straks vanaf 2 uur de Sluze Games in samenwerking met het Belgium Firefighter Team. Dat is er nog allemaal te beleven deze middag. En vanavond uiteraard ook nog veel meer. Maar daar vertel ik straks nog wel even wat over.

Deze Olivia Dean staat nu al 36 weken in onze top 30 en stijgt nog eens één plaatsje van 6 naar 7. Dit klopt niet, Maarten. Zij zakt één plaatsje van 6 naar 7, sorry. Men are Neaters deze week op 7, vorige week op 6. Dat is wel het juiste verhaal. We hadden daar straks bezoek van een sympathieke dame. Zij kwam even vertellen dat u deze zomer in juli en augustus hier in de buurt terecht kan op de zomerbar, de Marktbar. Die is te vinden aan de ingang liever van de Slachthuisstraat. Dat is de achterkant van de markt. De pop-up bar is elke dag open van 15 tot 21 uur. En dit weekend is de try-out.

Deze Bruno Mars kwamen wij daar straks ook al tegen. Toen op nummer 13 met Risk It All. Hier werd hij gedraaid op nummer 5, vorige week 4. En I Just Might. Bruno Mars ondertussen 18 weken in de lijst. En ook een ruim aantal weken in onze top 30. Waarvan 9 keer helemaal bovenaan. 9 keer stond hij echt op 1. Goed, zometeen is het tijd voor reclame. Eerst draaien we nog de nummer 4 uit de lijst. Komt van 2, Mr. Know-It-All, Teddy Swims.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Grootste hits van dit moment. Dit is de Melinda FM Top 30. Dit is de top 3

Op nummer 3 deze week, dat als vorige week trouwens, blijven staan Shakira en het zomerse geluid van Sue. En over zomer gesproken, ja, is echt zomer. Het is lekker warm. Kom meegenieten hier op het Marktplein in Middelkerken. Sluizen kermissen nog tot maandagavond. Zodanig om 2 uur starten de Sluizen Games. Die lopen in samenwerking met de Belgium Firefighter Team. Met het Belgium Firefighter Team. Ik zeg het steeds weer verkeerd. Last van de warmte waarschijnlijk. Goed, als je het wil meemaken, als je het wil komen bekijken. Zometeen hier op het Marktplein in Middelkerken. Wij zitten bij nummer 2. Vorige week 5, 3 plaatsen winst. Olivia Aldien en So Easy. To Fall in Love.

Nummer 2 van deze week, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Goed, een laatste overzicht. Dit is de top 10 van deze week. Op 10 hadden we Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Dan op 9 Jelly Roll en I'm Good. 8 was voor Fleming en Meteor en Niet Nodig. Olivia Dean stond ook op nummer 7. Weliswaar met Man I Need. Miles Away van Offenbach vonden we op 6. 5 was deze week voor Bruno Mars en I Just Might. Op 4 draaiden we Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Zoo van Shakira bleef staan op 3. 2 dus net gedraaid Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En dat betekent dat Alex Warren ook deze week de nummer 1 binnenhaalt met Fever Dream. Zo dadelijk, na 2 uur is het Frankie de Batselier. U krijgt van mij nog die nummer 1 dus. En aansluitend de airplay voor de komende week. En dat is de nieuwe single van Jan Buitens. Jan Buitens met Leef, dat komt er zo dadelijk aan. Straks dus Frankie de Batselier. Om 4 uur is er ook nog Stef Tielemans. Tussenin krijgt u ook nog interviews met Luc Steno en Tom Helzen. Jawel, die staan allemaal geprogrammeerd. Dat zijn audio-interviews. Die komen dus straks allemaal aan. Ik wens je nog een hele fijne zaterdagnamiddag. Kom nog even langs als u zin heeft in wat verrassingen hier op het Marktplein in Middelkerken.

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2. More hits. De Melinda FM top 30. Melinda FM. Deze week in de spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Minister van Energie, Mathieu Bihet, die legt binnenkort een aangepast voorstel voor het energieeiland in Oostende voor. Het nieuwe scenario voor de onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk zou zo'n 2 miljard euro goedkoper zijn. In Beernem beginnen de werken om het gevaarlijke kruispunt aan het station veiliger te maken. Er komen afgescheiden fietspaden, oversteekplaatsen en verkeerslichten die fietsers en auto's gescheiden houden. Voetbalclub Rekkem Sport die kan zijn terreinen nog 9 jaar blijven gebruiken. Het bestuur heeft het huurcontract kunnen verlengen nadat de eigenaars de gronden opnieuw voor landbouw wilden inzetten. De club die spreekt van een opluchting. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Textielbedrijf Siyung Industries heeft in Ardooien een nieuw Experience Center geopend in aanwezigheid van premier Bart De Wever. In de 3000 vierkante meter grote belevingsruimte ontdekken bezoekers alle producten en merken van het bedrijf. Wie wil meevaren op de Brugse rijen, zal binnenkort ook online tickets kunnen kopen. Nu kan dat enkel aan de loketten van de 5 rederijen, waar op drukke momenten lange wachtrijen ontstaan. In Blankenbergen starten Sea Life en de Proper Strandlopers een project om scholieren bewust te maken van de impact van zwerfvuil. Via een opruimactie, opdrachten en een trash bingo ontdekken klassen welk afval aanspoelt en wat dat betekent voor dieren en het ecosysteem. De School voor Verpleegkunde, IC Dien, die start volgend jaar met de bouw van een nieuwe campus aan de Brugse Steenweg in Roeselare, vlakbij het AZ Delta en het Welzijnshuis. Het gebouw krijgt 5 verdiepingen en moet klaar zijn in 2028.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.

man die natuurlijk begint dus geworden met Boyzone. En daarna solo, dan volgden wat heel wat leuke nummers natuurlijk. Ronan Keating was dat. Life is a rollercoaster hier op deze zaterdagmiddag live gaan op het Marktplein in Middelkerken. Dankjewel Maarten de Wit voor jouw top 30. Wij dus tot 4 uur deze middag. Ik ben Frankie.

even wat muziek van bij ons hier bij Melinda FM. Hello World, Bel Perez, daarvoor nog Silk Sonic. En ook daar is Bruno Mars mee in vertegenwoordigd. En die Bruno Mars die staat met twee nummers in de hitparade, dus is hij al goed vertegenwoordigd qua muziek hier bij Melinda FM. Nu even deze hier van Bize Bazen van enkele jaren terug.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hij durft al even wat twijfels hebben over zichzelf. Het was Louis Capaldi natuurlijk en Survive. Op zaterdag 13 juni trekt de Brugge Pride Parade terug door Brugge. Dit van 11 tot 23 uur ben je welkom op de Vrijplaats in Brugge. Het vertrekken ontmoetingspunt voor een dag vol kleur, sfeer en verbondenheid. Alle info via bruggespride.be. Ik heb zometeen muziek uit 1976 van Dolly Parton, Applejack. Eerst naar 82 met Thierry Pastoor, La Coupe de Folie.

Dat heerlijke country geluiden hier via Melinda FM doet mij natuurlijk altijd wel een beetje denken aan onze Mike hier bij Melinda FM. Zo is het iets over 2:30. Het is tijd voor de rubriek De Dag Van. Het is vandaag Internationale Dag van de Vismigratie. Op deze dag worden er op meer dan 200 locaties wereldwijd wordt dat toegepast deze dag. En de bedoeling daarvan is om een duurzame voorraad van vis te garanderen, moeten we rekening houden met de migratie van vissen zoals zalm en forel. Als deze vissen niet kunnen migreren, dan kunnen zij zich ook niet voortplanten. Daarnaast is de visvangst zoveel toegenomen dat het aantal vissen slinkt. Ook het aanleggen van dammen bedreigen de spartelende waterdieren. Deze was van in de goede tijd, van 10 om te zien uit 1989. Luc Steno en Sandra Kim. Bel me, schrijf me.

Vlaamse kermis op zijn best hier in Middelkerk op de Markt hier. Waar wij live aanwezig zijn natuurlijk. Ja, Melinda FM. Chapel Rowan van even geleden uit de hitparade en de Subway. De volgende is een formatie uit Nederland kwamen ze. Total Touch. Draaide allemaal rond de zangeres Trentje Oosterhuis. Hier nog even deze uit 96. Touch Me There.

0: grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.

Bijna 3:10 hier op deze zaterdagmiddag. Marshmallow en Thomas Red. Nieuw werk. Where we go. Op zaterdag 13 juni wordt in de Noordstraat in Kokzijde tijd voor pure balans en fun tijdens de Surplus Challenge. Van 14 tot 17 uur kan je helemaal gratis deelnemen en testen hoe lang jij rechtop op je fiets kan blijven staan zonder je voet op de grond te zetten. Zo mag je zo vaak proberen als je wil en de beste tijden worden bijgehouden. De drie sterkste balanstalenten krijgen bovendien een plekje op het podium na de retrokoers. Of u nu komt om te winnen of gewoon om mee te doen. Iedereen is welkom, jong en oud, in de Noordstraat in Kokszijde. Terug naar 1982 met deze van Ritchie in Poverty.

zijn heel wat Vlaamse artiesten die uiteindelijk toch niet in de kijker komen, maar bij ons hier wel natuurlijk bij Melinda FM. Dit was Herbert Vragen, of gewoon kortweg Herbert. En jij blijft mij altijd verbazen. Een beetje jammer eigenlijk, maar tegenwoordig, ja, ze vissen uiteindelijk ook altijd maar uit de groten. Maar die kleinere Vlaamse artiesten, ze komen zeker aan bod hier, zoals ik al zei. Zo, het is bijna 3 uur. Ik heb nog voor u Casey and the Sunshine Band. Get Down Tonight. Zometeen ben ik er terug na 3 uur.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Mooie muziek is dat hier bij Melinda FM. We Don't Need Another Hero, Tina Turner uit de film Mad Max uit 1985. Wees welkom, wij nog tot 4 uur deze middag. Dit is Tate McRae.

Onzichtbaar heet dat nummer. Wij zijn zeker niet onzichtbaar. Live radio hier tijdens Sluze Kermis. En van kermis gesproken, van vrijdag 26 juni tot en met woensdag 1 juli wordt de Kaai in Nieuwpoort opnieuw de plek voor kermisplezier. Tijdens Kooi Kermissen verandert het Fonteinenplein in een gezellige ontmoetingsplaats vol lichtjes, muziek, attracties en lekkers. Voor kinderen, gezinnen, vrienden en kermisliefhebbers is dat de vaste afspraak aan het begin van de zomer. Ja, de kermissen die volgen natuurlijk allemaal snel op na elkaar. Het is 12 over 3 hier bij Melinda FM op deze zaterdagmiddag. Nu Earth, Wind & Fire, daarmee gaan wij naar 81. Let's groove!

Heerlijke danceklassieker hier bij Melinda FM natuurlijk van Earth, Wind & Fire. Nu even naar helemaal begin de jaren 70. Het was een mooie hit voor Tony Christie. Is This the Way to Amarillo? Ik weet het niet.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
0: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Het zijn zowat artiesten die de hitparade toch wel domineren. Deze Benson Boone ook en samen met Mike Smith. U hoorde hem met Sorry I'm Here for Someone Else. Fatsoen!

0: Het is muziek van begin de jaren 90. I Wanna Sex You Up. Het was Call Me Bad hier bij Melina FM. Wiltura wordt deze zomer 86. In mei 1986 won Luc Steno de Story Sound Mix Show als imitator met het liedje Vergeet Barbara. Na het afscheid van Wil zijn onder meer Christophe en Jo Valli aan hommageconcerten voor Wil begonnen. Velen in Vlaanderen misten Luc Steno omdat hij zijn carrière begon als imitator. En velen in Vlaanderen hebben Luc gemist in dat hommageverhaal. Maar Luc, onze goede vriend Dirk, Luc heeft grootse plannen en onze goede vriend Dirk ging hem op zoeken om te luisteren.
1: Luc, we zitten hier samen omdat jij grote plannen hebt in 2027. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst even terugblikken naar vorig jaar. Liefde voor muziek.
2: Ja.
1: Eindelijk, hè?
2: Ja, toen ze mij vroegen, dan was hun reactie van wil je het wel doen? En ik zei, ik wacht al 11 jaar erop. Dus we hebben Dus de uitzending was in 25? Ja. Dus de opname is gebeurd in 24, zo. In oktober 24 zijn de opnames gebeurd en daarna in 25, was dat niet 26? Nee, 25. 25 zijn de uitzendingen geweest, ja.
1: En heb je dan zoiets van yes? Of is het zoiets van, allez, moet ik daar nu nog aan deelnemen?
2: Nee, het was een eer om daaraan te mogen deelnemen, ja. Sowieso.
1: En dan gaan we vooruitkijken, Luc, want over een paar maanden is het weer 10 om te zien. Je hebt een single uitgebracht die 32 jaar geleden al in de hitparade stond. Gaat nu Holiday ook heruitgebracht worden? Of is dat een ideetje?
2: Nee, denk het niet. Ik bedoel, we hebben op dit moment een nieuwe single uit. Wat blijft er over? Reprise van een nummer dat in 1994 uitgekomen is. En mijn platenbaas vond dat een van de mooiste nummers die ik ooit had opgenomen. En die wou sowieso een nieuwe versie uitbrengen. En ja. Dus, en we zijn nu aan het werken voor de single voor de zomer.
1: Maar dan ook, om af te sluiten, Luc, 2027, dat wordt een bijzonder jaar voor jou. Je bent begonnen met muziek van Wiltura. Ja, dat is jouw start geweest. Salvadori Adamo ga je meenemen in die concerten. Ja. Waarom?
2: Omdat ik 10 jaar geleden een volledig album gemaakt heb. Luc Steno zingt Salvadori Adamo. Dus met 10 of 12 nummers van hem, van zijn repertoire, vertaald naar het Nederlands. Neem me een keer in je armen, laisse-moi met mijn sucht et ange. Mijn klein verdriet, hè? Petit bonheur. Dus we hebben toch echt wel een heel album opgenomen. En daarom. Dus ik wil niet volledige concerten opnemen. Of concerten geven van Wiltura alleen. Er zijn er al genoeg die dat doen. Maar ik wil toch ik wil dat toch niet laten liggen. Omdat ik ben een van de eerste die Wiltura zong. Mm-hmm. Weet je, ik was... Ik ben in 86 heb ik een soundmixwedstrijd gewonnen met Vergeet Barbara van Wiltura. Dus ik kon dat toch niet laten liggen. En dan is het idee gekomen om te zeggen van Luc Steno anders. Gewoon 4 toffe muzikanten. Een beetje basic. Bas, drum, gitaar, piano. Niet meer. En het eerste deel zal dan Luc Steno zingt Tura en Adamo zijn. Misschien iets meer Tura dan Adamo. En dan het tweede deel is gewoon Luc Steno zijn grootste hits.
1: Ga je daar begin 2027 al mee beginnen? Of
2: ja,
1: is...
2: we beginnen daarmee in het voorjaar van 27.
1: Luc, ik ga je bedanken alvast voor de babbel. Heel veel succes en toffe zomer. Heel veel succes daar.
2: Laat ons hopen, hè. Dank je wel. Dank je zeer.

Een nummer dat we natuurlijk allemaal kunnen meezingen van Luc Seno. Ik mis je elke dag een beetje meer. En nu weer een wat recenter werk van deze Somber. En Undressed. Met het weer kan dat wel natuurlijk. Maar goed, we gaan niet overdrijven.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Ik blijf mijn hele leven reizen. Ik volg de wegen van de twijfel. Ik zoek naar wat ik nooit zal vinden. Wat ik wil dwars door de dood heen zingen. Ik wil proberen iets te maken. Ik wil niet breken en ik wil niet haten. Maar op zoek naar mooie woorden heb ik de liefde vaak verloren. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Ik ben altijd onderweg. En ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Dit is geen leven om te delen. En toch is heel mijn hart van jou. Maar laat me niet te veel beloven. Want ik blijf mijn dromen trouw. En ik wil nog zoveel woorden zingen. Het is een passionele drang. Ik wil alleen en alleen bij jou zijn. Maar ik vind nooit de balans. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik reis onrustig en onzeker.

Het was muziek van Daan. Tussen de liefde en de leegte. Leegte. Van woensdag 29 juli tot en met zaterdag 8 augustus spoelt de 29e editie van het Zomerse Podiumkunstenfestival Theater aan Zee opnieuw aan in Oostende. Met trots stelt artistiek leider Cindy Godfra twee nieuwe golfbrekers voor. Twee uitgesproken stemmen die Theater aan Zee inhoudelijk openen, verdiepen en op scherp zetten. Advocaat Walter van Steenbrugge en kunstenares Sarah Jo Zeebroek. Alle info over Theater aan Zee natuurlijk gewoon via Theater aan Zee. Zee.be. Muziek nu van halfweg de jaren 80 hier bij Melinda FM. Have to be a square. Hey Louis en de nieuws.

nummertje van vorig jaar, deze Lost Frequencies. Dit allemaal bij Melinda FM, live van op Sluze Kermis. Altijd wel een feest. Nog even naar de rubriek De Dag Van. We hadden al Internationale Dag van de Vismigratie. Maar het is vandaag ook Internationale Dag van de Schildpad. Want het zijn de oudste dieren ter wereld, maar misschien wel niet zo lang meer. Want schildpadden zijn namelijk een bedreigde diersoort. De dag is voornamelijk bedoeld om aandacht te vragen voor het lastige parket waarin ze zich vandaag de dag in bevinden. De organisatie maakt zich al sinds 1990 sterk voor het voortbestaan van de schildpad door bijvoorbeeld geld uit te geven aan schildpadonderzoek en het plaatsen van schildpadden in reservaten. De Internationale Dag van de Schildpad is in 2000 in het leven geroepen. Deze meneer kennen we van Help, maar 'tis everything's the same. We hebben het hier over Billy Swan.

Als je natuurlijk goed luistert, hoor je natuurlijk nog de trekjes erin van I Can Help. Billy Swan was dat met een nummer uit 1975. Voilà. Wij zijn er hier door voor deze tussen 2 en 4. Zometeen is er Stef Tielemans, staat zich al druk klaar te maken. Hem hoor je dus zometeen na 4 uur. Ik was Frankie. De volgende afspraak volgende week zaterdag vanaf 14 uur. Ik besluit met Hoover van ik. The World is Mine. Nog een fijn Pinksterweekend.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Textielbedrijf Siyun Industries heeft in Ardooien een nieuw Experience Center geopend in aanwezigheid van premier Bart De Wever. In de 3000 vierkante meter grote belevingsruimte ontdekken bezoekers alle producten en merken van het bedrijf. Minister van Energie, Mathieu Bihet, die legt binnenkort een aangepast voorstel voor het energieeiland in Oostende voor. Het nieuwe scenario voor de onderzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk zou zo'n 2 miljard euro goedkoper zijn. Roeselare organiseert volgend jaar voor het eerst een marathon naast een halve marathon. De sportvereniging De Rode Lopers die werken daarvoor samen met de stad Isegem, Ingelmunster en Ardooien. En deelnemers die lopen langs tal van groene plekken. Sinds de invoering van de fietszone in de Brugse binnenstad zijn 38 overtredingen vastgesteld, vooral in de Smedenstraat. Burgemeester De Vouw die zegt dat controles niet evident zijn, terwijl gemeenteraadsvoorzitter Lambrecht meer sensibilisering vraagt. In Blankenbergen starten Sea Life en de Proper Strandlopers een project om scholieren bewust te maken van de impact van zwerfvuil. Via een opruimactie, opdrachten en een trash bingo ontdekken klassen welk afval aanspoelt en wat dat betekent voor dieren en het ecosysteem. In Beernem beginnen de werken om het gevaarlijke kruispunt aan het station veiliger te maken. Er komen afgescheiden fietspaden, oversteekplaatsen en verkeerslichten die fietsers en auto's gescheiden houden. Bijna 200 Oostendenaars die hebben meegedacht over de toekomst van de wijk Oosteroever. Ze gaven ideeën om de wijk levendiger te maken en beter te verbinden met de vuurtorenwijk. Tegelijk vragen inwoners zich af of hun input ook echt zal meetellen. Voetbalclub Rekkem Sport die kan zijn terreinen nog 9 jaar blijven gebruiken. Het bestuur heeft het huurcontract kunnen verlengen nadat de eigenaars de gronden opnieuw voor landbouw wilden inzetten. De club die spreekt van een opluchting. Wie wil meevaren op de Brugse rijen, zal binnenkort ook online tickets kunnen kopen. Nu kan dat enkel aan de loketten van de 5 rederijen, waar op drukke momenten lange wachtrijen ontstaan.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

temperaturen een workout te doen. In elk geval veel beter dan de liggen zweten in je zetel. Jawel. Het is ondertussen 4 uur geworden hier op Slusse Kermessen. Van harte welkom. Even nog een dankjewel in de richting van Frankie. Hij was er tussen 2 en 4. En ik denk even na. Zon, zee, strand, check. Jawel, hoge temperaturen, maar vooral airco in onze mobiele studio hier in Middelkerken.

80, 1981, The Stars on 45. Hey, goedemiddag iedereen en van harte welkom bij Melinda FM. Deze zonnige, maar dan ook overzonnige zaterdagmiddag. Het is ongeveer een, toch wel een dikke 25 graden in onze studio, iets minder. Dankzij die airco natuurlijk van onze Mark, die heeft daarvoor gezorgd. Want anders was het hier echt niet uit te houden. Maar het is hier best gezellig op het Marktplein in Middelkerken. En dat tijdens slussen, kermessen. En je hoort dat op de achtergrond. Er is heel veel te doen. Onder andere ook de kermis en heel veel activiteiten.

Als die mannen staan aan te schuiven aan het toilet, ja, dan zitten ze in de verkeerde rij als ze bier moeten hebben. Dit was de muziek van Groot Onderhoud. Intussen heb ik ook vernomen dat alle fileleed richting de kust is opgelost. Ja, ik kom van Antwerpen, dus ik heb er eigenlijk heel lang over gedaan. Ongeveer 2 uur en 30 minuten. Maar langs de andere kant, het is heel fijn als je hier dan bent. Hè. Ja, de mensen zijn zo leuk aan het glimlachen. Kan ook niet anders met dit lekker weer.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.

beats waren dat afkomstig van Anima samen met die heerlijke stem van Ellie Goulding. Ze hadden het over... over wat was het eigenlijk? Het is al verdwenen. Goedemiddag iedereen. Welkom bij Melinda FM op deze zaterdagmiddag. We staan aan de start van het Pinksterweekend. Wij staan live op het Marktplein en dat ter gelegenheid van Slussen Kermesse. Het is een jaarlijkse traditie die terugkeert op zaterdag, zondag en maandag. En wij staan hier met onze mobiele studio met Melinda FM on tour. En we maken er live radio. Nog tot 6 uur vandaag. En morgen ook tussen 10 en 6. En dat is ook op maandag het geval. Kom eens langs. Het is echt leuk hoor. Echt leuk om even langs te komen. Maak wat mee hier op het Marktplein. En je stapt dan eens binnen in de studio. Hè. Kunnen we even kennis maken. Intussen muziek van de Police. Every little thing she does is magic.

liefde te krijgen, ja, dat kan er nog wel door. Maar om te geven is het wel een beetje warm vandaag. Chic was dat en I want your love. Straks omstreeks, kwart voor vijf, hebben we Dirk Smeets hier. Hij heeft een interview met Tom Helzen, maar dat is voor zometeen. Eerst zomerse muziek van vorig jaar. Dit is Summer. Ze gaan dansen van 12 tot 12.

Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren.

0: rechte eind heeft Fadim en hij leidt zijn eigen leven. We zitten nog altijd live in de Middelkerken, dat tijdens Slussen Kermessen. We staan op het Marktplein. En Tom Helzen, daar gaan we het nu over hebben. Tom Helzen, wel, die werd tweede in Humo's Rock Rally. En in 2007 scoorde hij een hit met Sun in Your Eyes. En 3 jaar geleden was hij een van de gasten in Liefde voor Muziek. En daarna ging het jammer genoeg snel bergaf met Tom. Hij werd depressief en speelde met donkere gedachten. Hij herpakte zich en schreef een boek wat hij allemaal heeft doorgemaakt en hoe hij iedere keer weer de bladzijde kon omdraaien. Maar nu gaat het weer helemaal goed met Tom Helzen, want hij gaat in het najaar toeren langs culturele centra in Vlaanderen. En dat het goed gaat met hem, wel, dat zag Dirk Smeets ook, want die is Tom Helzen gaan opzoeken.
1: Ik heb zin om je te omhelzen, Tom. Een knuffel, dat kan zo deugd doen.
2: Dat klopt, ja. Ik ben eerst en vooral, voor ik zeg waar het boek over gaat, de titel alleen, Zin om je te omhelzen, is eigenlijk een geschenk. Dus ik heb mijn naam niet zelf gekozen, natuurlijk. En ik ben er pas jaren later achter gekomen, achter de woordspeling. En ik dacht, van, als ik ooit een boek schrijf, dan moet het gewoon worden Zin om je te omhelzen. Het boek is eigenlijk voor mensen die mij niet eens kennen of zo. Het prikkelt al. Het heeft iets. Dus ik ben heel blij met de titel.
1: Maar het was wel even schrikken. We kennen jou van de muziekwereld. En dan plots een boek, Tom. En het is geen roman. Ik kan me een klein beetje voorstellen dat het een soort van thriller is geweest in die periode voor jou. Maar uiteindelijk moet het nu wel helderheid brengen.
2: Wel ja, het komt erop neer voor mensen die niet weten waar het over gaat. Dus ik praat nogal vaak op mijn Facebookpagina over hoe ik in het leven sta, over hoe dat ik de dingen zie. En mensen die mij al lang volgen weten dat het vroeger heel slecht met mij ging en dat het nu heel goed met mij gaat. Maar de vraag die ik het vaakst kreeg was, hoe ben je daar in godsnaam in geslaagd? En dat gaat in een Facebook-post. Dus ik liep al jaren met het idee rond, ik ga er ooit een boek over schrijven, dat ik gewoon mijn verhaal uitleg. En door een samenloop van omstandigheden was nu de tijd eigenlijk gewoon rijp. En ik heb dan begin van, in september, half september, heb ik een nieuwe plaat uitgebracht en tegelijkertijd ook een boek. Dus ik blijf nog altijd muzikant, maar ik ben even schrijver nu.
1: Nu, was dat boek schrijven de knuffel die je zocht? Het van je afschrijven?
2: Het was niet echt van mij afschrijven, het is eigenlijk vooral, ik wil eigenlijk vooral mensen helpen. En daarmee wil ik zeggen, het is geen zelfhulpboek. Ik zeg niet hoe dat jij in het leven moet staan, maar ik zeg eigenlijk hoe dat ik in het leven sta. Dus het boek vertelt eigenlijk het verhaal van de lange weg die ik heb afgelegd, van iemand die dat doodongelukkig was en er niet meer wou zijn, naar iemand die echt geleerd heeft om gelukkig te zijn en dat geluk iets is wat dan niet buiten jezelf te verkrijgen was, want ik leefde volgens het eilandjes van gelukprincipe, maar dat wil zeggen dat mijn algemene fond, mijn buikgevoel, een slecht gevoel was dan meestal. Allee, gebaseerd op vaak op angsten, op stressen of alle slechte dingen die ik in het verleden had meegemaakt. En dat ik constant op zoek was naar kleine dingetjes buiten mezelf om me toch even goed te voelen. Maar dat resulteerde in mijn 95% van de tijd slecht te voelen. En ik dacht van, dit kan toch niet dat dit het leven is? En het boek vertelt het verhaal hoe ik erin geslaagd ben om dat om te draaien. En nu ben ik 95% van de tijd gelukkig. En word ik geconfronteerd met kleine eilandjes van ongeluk. Dingen die dan niet gaan zoals ik wil. Probleempjes die ik moet oplossen. Maar ik heb wel gemerkt, doordat ik me nu zo goed voel, worden die problemen redelijk verwaarloosbaar. En kan ik het eigenlijk gemakkelijk aan.
1: Tom, je was 28, ben ik gaan opzoeken. En toen had je 9 concerten samen met Dido. Je zat in de jury van sterartiest, steracteur, ja, zo was het. Ja, 10 jaar geleden die Liefde voor Muziek. Dat zijn toch prikkels die eigenlijk ja, het positieve zouden moeten kunnen belichamen. Zoveel dingen waar je van droomde. En volgend jaar word je 50. Wat zit er in dat tweede deel?
2: Wel, wat ik in het verleden heb meegemaakt is eigenlijk het ultieme bewijs, ik ben eigenlijk heel blij, het ultieme bewijs dat geluk iets is wat dan niet buiten mezelf te verkrijgen was. Want ik had al die dingen waar mensen alleen maar van zouden kunnen dromen, maar ik was op die moment doodongelukkig. En toen wist ik van oké, het is allemaal bullshit, het is geluk zit binnen uzelf. Ik heb die dingen niet nodig om gelukkig te zijn. Maar het is allemaal iets kleiner geworden. Ik zit niet meer op de grote zenders zoals vroeger. Ik heb geen hits niet meer. En ik ben nu vooral kleine concertjes aan het doen, maar vooral ook huiskamerconcerten aan het doen, dat ik heel graag doe. Maar het slechte gevoel is weg. En als ik moet kiezen tussen groot succes en slecht gevoel of dit, dan kies ik dit. Elke voor de laatste dagen van mijn leven. En wat brengt dat? Ik heb nog grote ambities. Pas op, één ding wat mensen soms niet snappen. Ik ga niet gelukkig worden met iets buiten mezelf. Maar dat wil niet zeggen dat je nog ambities kan hebben. Ik wil nog terug groot worden. Ik wil nog terug iets hebben. Maar het grote verschil is, mijn geluk zal er niet van afhangen. En dat is een heel mooie plaats om van te vertrekken. En dat is wat er nu, volgend jaar word ik 50. Tussen mijn 50 en mijn 60 gaan er dingen gebeuren, muzikaal, die niemand nog van mij verwacht. Maar gewoon omdat het van binnen goed zit. En ik, dat wil ik graag delen met de mensen. Van kijk, ik ga het gewoon laten zien. Ik ben er nu wel over aan het babbelen, maar ik ga het ook laten zien. Van kijk, er is een groot verschil als je vertrekt vanuit liefde en vertrekt vanuit rust en vertrekt vanuit een geluk. Dan is het een veel mooiere wereld en kan je ook veel meer aan.
1: Tom, waar kunnen we jouw boek vinden?
2: En tot mijn grote verbazing is Manteau, dat is van de standaarduitgever, dat is de grootste van België, is daar opgesprongen. Waardoor dat boek overal ligt in alle grote winkels. Het heeft heel lang in de vitrines, zelfs van alle standaard boekhandelswinkels gelegen waar ik een tour heb gedaan. Dus mijn boek ligt eigenlijk gewoon overal. En ook online overal. Dus ik ben super, super blij. Dus het is het makkelijkste bereiken boek. Dus dat is een probleem dat wel opgelost is. Van hoe raakt het bij de mensen? Het ligt overal.
1: Oké, prima. Ik wens je heel veel succes, Tom. Blijven knuffelen in het leven. En het gaat je goed.
2: Ja, dankjewel. Veel succes voor jullie ook.

gehoord bij een zonnige zaterdagmiddag live vanuit Middelkerken tijdens Lusse Kermesse. Dit is Melinda FM. Dankjewel Dirk voor het interview met onze Belgische artiest Tom Helze. En wij draaiden van hem natuurlijk zijn grootste hitsingle Sun in Your Eyes. We gaan stilaan op naar, jawel, 5 uur. En dat doen we onder andere met deze 70s klassieker. Dit is Tina Charles en laten we dat doen hier op het Marktplein. Hè? Dance, little lady, dance.

Onder het motto, mevrouw, danst u? Alhoewel, vandaag zit het er niet in hoor, denk ik. Want iedereen zit hier gewoon vastgeplakt met zweet op een baarkruk. Zo net voor onze mobiele studio. Maar ze zoeken wel de schaduw op. En dat kan onder onze grote parasols. Tina Charles was dat, een Dance Little Lady Dance. En we gaan nu op richting 5 uur met deze van Afrojack en Ilo Black. Tot zo!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: In Lanaken in Limburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
2: Daarin zat isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
1: De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over de ontslagen bij Nike in Laaktal en Tessenderlo-Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is ongeveer de helft minder dan eerst was aangekondigd. Je hoort Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond.
3: We zijn blij met het akkoord, omdat het echt een hele moeilijke oefening was. Een hele complexe situatie waarin verschillende afdelingen betrokken waren. En het was niet gemakkelijk om daar tot oplossingen te komen. Langs de andere kant blijft het wel een beetje zuur dat er nog altijd 371 posities bedreigd zijn.
1: De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken bijna 5000 mensen bij Nike in ons land. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Aanleiding is een video die Ben-Vir heeft gedeeld op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een botsing tussen twee trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldde Duitse media. Het gebeurde in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Athinaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanmorgen werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd. Maar nu heeft ze dus al een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog en het wordt ook koeler. Maxima rond 23 graden dan.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Nina was dat, 99 Loefballons. Goedenamiddag of eigenlijk bijna goeie avond iedereen. Van harte welkom bij Melinda FM op deze zaterdagmiddag. We staan live op het Marktplein in Middelkerken tijdens Lusse Kermesse. Dat doen we elk jaar tijdens Pinksterweekend. En er is heel veel te doen. Wij kijken recht op een heleboel kermisattracties. In de feesttent zijn er elke avond optredens. Er zijn ook foodstands, daar heb ik al mogen van genieten. En er zijn ook verschillende themaavonden en optredens. En vanavond is er een grote fuive, vrienden. Want we gaan back to the 80s met de Top Guns en DJ DMC. Reden om af te komen hier in Middelkerken. Maar wat vooral het belangrijkste is, vrienden, lieve luisteraars. De zomer is terug in het land.

David Bowie uit de jaren 70, 1977, The Sound and Vision bij Melinda FM live vanuit Middelkerkje. En dit zijn de Backstreet Boys, dit is The Call.

0: Vanavond gaat het hier ook gebeuren in de feesttent in Middelkerken. Het zal wel bijzonder warm worden, maar de pret zal bijzonder hoog staan. Yo, Valli, en kom eens dicht bij mij. Het is 5:20 geworden. Je luistert Melinda FM. Zometeen muziek van Post Malone en Morgan Wallen.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

2 jaar geleden uitgebracht door Post Malone en Morgan Wallen. En ja, die platen die verdwijnen hier zo snel van mijn playlist dat ik het al niet meer weet. Weet jij dat, Piet? Nee, jij weet dat ook niet. Nee. Wat heb ik eigenlijk al nu? Ah. Goed, straks rond 5:30 dan hebben we de Airplay van de week. Zometeen ook Lynn Anderson, maar eerst met Bianco.

Tame Impala was dat en Dracula. Het is warm weer, dat betekent dat je veel moet drinken. En ik heb voor jullie een tip. Want tijdens de maanden juli en augustus, dan is er een pop-up terras. En dat aan de achterkant van de markt. De ingang is voorzien langs de Slachthuisstraat. En dit weekend is er een try-out. Dus we gaan proberen of dat alles wel loopt zoals het zou moeten tijdens de zomer. Dus dat is een reden om naar Ginder te trekken, om je neer te ploffen en al dat beachbar sensatie te laten binnenkomen tijdens zo'n Pinksterweekend. En ik vraag mij eigenlijk af, waar zijn al die meisjes, die mooie meisjes hier op het Marktplein in Middelkerken? Ik denk dat Remo van het Groene Woud het weet. Ze zijn in elk geval niet hier. Ze zijn aan het strand.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Zo'n beetje de favoriete hitsingle, maar ook de film van mijn kleindochters. Alhoewel, het is nu al een beetje aan het veranderen. Het is een beetje voorbij aan het gaan. Nu ik het eindelijk begon te kennen. Hunter X en Golden. Melinda FM op een zaterdagavond met Jack Jones. En M-Neck, dit is Where Did You Go?

is van alle tijden. Plaatjes over de oorlog. Two Tribes, dat was Frankie Goes to Hollywood. Het is 9 minuten voor 6 geworden. We gaan hier de boeken sluiten. We sluiten onze mobiele studio af. En morgen vroeg om 10 uur, dan zijn we terug met Robbie tussen 10 en 12. En morgen hier, tijdens de Slussen Kermesse, dan krijg je hier het Harley-treffen. Het is een heel groot eetfestijn. Het is ook een bingo-namiddag. Dat gaat door in Café de Slussenoren. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En morgenavond groot feest met DJ Granny, DJ Jack, Amai Menneklak, Larissa, Johan Veugeleers, Yves Segers, Yeti Paletti en ook muziek van DJ Luc. Dus reden genoeg om morgen eens af te zakken naar Middelkerken. Wij staan er in onze mobiele studio. We maken radio tussen 10 en 6 uur 's avonds. En morgen ben ik er tussen 2 en 4. Ik wens je een fijne, aangename zaterdagavond. Geniet vooral van de zon. En voor de rest nog een prettig weekend. Graag tot morgen, iedereen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Lanaken in Limburg is de grote brand op een industrieterrein onder controle. Het vuur brak uit in het magazijn van een verpakkingsbedrijf. Je hoort burgemeester Marino Keulen.
2: Daarin zat isomo en karton gestockeerd. Daar is heel wat blustijd en heel wat bluswater voor nodig. Brandweer en politie zijn op het terrein. De oorzaak is niet meteen aanwijsbaar. Dat zal achteraf blijken bij het onderzoek door de specialisten van de brandweer. Op dit ogenblik gaat het gelukkig alleen over materiële schade.
1: Er raakte dus niemand gewond. Bij een zware vechtpartij in Heist op den Berg in de provincie Antwerpen zijn twee meisjes gewond geraakt, dat schrijft HLN. Het gebeurde vannacht. Op beelden is te zien hoe er wordt geduwd en getrokken op een terras. Er werd onder meer met tafels en stoelen gegooid. De politie heeft voorlopig nog niemand opgepakt. De daders zijn wel geïdentificeerd. Het onderzoek loopt. Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Malderen in Oost-Vlaanderen krijgt al maar vaker oproepen voor verminkte reeën. Die komen terecht onder maaimachines van boeren, want nu het droog is, willen boeren zo snel mogelijk hun velden maaien, vertelt Mark van der Voorde van het opvangcentrum.
3: Een ree die gaat haar jongen werpen in het gras. Met alle gevolgen van dien, dus de boer die komt met zijn maaibalk af, de grote die springt weg en het kleintje dat blijft altijd achter. Bij alle gevaar blijft dat gewoon liggen om zo weinig mogelijk op te vallen. Zodra dat je maaibalk bijna bij hem is, ja, springt daar recht. Die balk, dat zijn allemaal messen, dan maait gewoon hun pootjes eraf. Hè.
1: Het opvangcentrum brengt de dieren daarna naar een dierenarts voor euthanasie. Iran en de Verenigde Staten staan dichtbij een akkoord om het staakt het vuren in het Midden-Oosten te verlengen met 60 dagen, dat schrijft de Financial Times. Het zou gaan om onder meer een heropening van de straat van Hormuz en een versoepeling van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben-Vir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat meldt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Aanleiding is een video die Ben-Vir gedeeld heeft op zijn sociale media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept de Europese Unie op om sancties te nemen tegen Ben-Vir. En de Deen Jonas Vingegaard heeft de 14e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Vingegaard was oppermachtig op een aankomst bergop en kwam alleen over de streep. Hij neemt ook de roze trui over van de Portugees Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall en de Australier Jay Hindley werden tweede en derde. Vanavond nog lang zonnig, het koelt af naar minimaal tussen 14 en 17 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en zonnig weer. Lokaal halen we 30 graden, dinsdag zelfs 31. Vanaf woensdag koelt het af, blijft wel droog bij 23 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven in

0: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond tot middernacht. Dance Classics op Melinda FM.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar dance classics op Melinda FM.

soundtrack van je beste nachten. Je beleeft ze opnieuw. Dance Classics bij Melinda FM. Elke zaterdagavond alleen maar Dance Classics op Melinda FM.

FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.